0: dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben. En daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan 2030. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Op maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde. Daarvoor wordt een bypass aangelegd. Het totale project is naar verwachting half december dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op dit drukke verkeerspunt verbeterd worden. Op de A9 bij Heilo is een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. Dat gebeurde vrijdag rond 10:15. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de personenauto. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Om de hulpdienst en de bergen hun werk te laten doen is één rijstrook van de A9 afgesloten geweest. Het ging om een rijstrook in de richting van Akersloot. De impact op het overige verkeer bleef beperkt. De traditionele gondelvaart in Koedijk beleeft dit jaar een recordeditie. Dat laat de organisatie van het evenement weten. Er zullen dit jaar 17 gondels meedoen en dat zijn er meer dan ooit. Verder bijzonder is dat er 2 jeugdboten uit zullen varen. De komende weken wordt hard gewerkt aan de versiering van de boten. De gondelvaart op het Noord-Hollands Kanaal vindt plaats op zaterdag 15 augustus. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Willen ze een hulphond gedacht?
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op de Alkmaarse Ringweg is de bestuurder van een auto in slaap gevallen. De auto raakte daardoor van de weg. Het ongeluk gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag, ter hoogte van de Martin Luther Kingweg. De bestuurder raakte niet gewond en ook de schade aan de auto valt mee. Wel raakte een verkeersbord beschadigd. De politie deed wel onderzoek naar mogelijk alcohol- of drugsgebruik, maar daar was geen sprake van. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Op maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde. Daarvoor wordt een bypass aangelegd. Het totale project is naar verwachting half december dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op dit drukke verkeerspunt verbeterd worden. Raads- en commissievergaderingen van Dijk en Waard worden mogelijk voortaan alleen nog in het gemeentehuis van Heer Hugo Waard gehouden. Een meerderheid van de gemeenteraad voelt daarvoor. Anders moet €10.000 worden uitgegeven om in de toekomst de vergaderingen te kunnen blijven volgen via internet. De binding in Zuid-Schaamwoude blijft wel in beeld voor informatiebijeenkomsten. Over het voorstel wordt later verder gesproken. De provincie Noord-Holland geeft €5,8 miljoen subsidie aan verkeersveiligheid en doorfietsroutes. Een deel van het geld gaat naar Dijk en Waard en Heiloo. Projecten die daarmee gefinancierd worden zijn verbeterde fietspaden in Heer Hugo Waard en Lange Dijk en een 30 kilometer zone op de Zeeweg in Heiloo. De regeling richt zich volgens de provincie op de locaties waar het effect op de verkeersveiligheid het grootst is. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op de Alkmaarse Ringweg is de bestuurder van een auto in slaap gevallen. De auto raakte daardoor van de weg. Het ongeluk gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag, ter hoogte van de Martin Luther Kingweg. De bestuurder raakte niet gewond en ook de schade aan de auto valt mee. Wel raakte een verkeersbord beschadigd. De politie deed wel onderzoek naar mogelijk alcohol- of drugsgebruik, maar daar was geen sprake van. Het bezoekerscentrum van de Schorrelse Duinen moet sluiten. Dat is het voornemen van eigenaar Staatsbosbeheer. Het bezoekerscentrum is populair, maar het maakt geen winst. Staatsbosbeheer wil zich daarnaast meer gaan richten op zijn kerntaken. Ook voor andere bezoekerscentra in Nederland dreigt sluiting. Ondernemers in Schorrel zijn bezorgd over het wegvallen van deze publiekstrekker. Het bezoekerscentrum is nog open tot 1 januari 2027. Alkmaar heeft het maatwerkplan voor de nieuwe wijk Stompetoren West naar de provincie gestuurd. Daarmee komt de gewenste uitbreiding van het dorp Stompetoren weer een stap dichterbij. In het plan is rekening gehouden met het landschap van de Schermer. Er moeten 350 woningen komen in de wijk. Stompetoren is al 20 jaar bezig met het plan voor de uitbreiding. Nieuwe huizen zijn nodig om de voorzieningen in het dorp op peil te houden. Alkmaar blijft erbij dat de opvang van statushouders in een hotel illegaal is. Het COA huisvest gezinnen en kwetsbare personen in Hotel Alkmaar. Volgens de gemeente is dat wonen en dat mag niet in een hotel. De verantwoordelijk wethouder begrijpt dat het COA in een lastig pakket zit, maar benadrukt dat de gemeente Alkmaar zelf de regie hoort te houden over de opvang van statushouders. Handhaving gaat met het COA in gesprek. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben. En daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan 2030. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Op maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde. Daarvoor wordt een bypass aangelegd. Het totale project is naar verwachting half december dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op dit drukke verkeerspunt verbeterd worden. Op de A9 bij Heilo is een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. Dat gebeurde vrijdag rond 10:15. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de personenauto. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Om de hulpdienst en de bergen hun werk te laten doen is één rijstrook van de A9 afgesloten geweest. Het ging om een rijstrook in de richting van Akersloot. De impact op het overige verkeer bleef beperkt. De traditionele gondelvaart in Koedijk beleeft dit jaar een recordeditie. Dat laat de organisatie van het evenement weten. Er zullen dit jaar 17 gondels meedoen en dat zijn er meer dan ooit. Verder bijzonder is dat er 2 jeugdboten uit zullen varen. De komende weken wordt hard gewerkt aan de versiering van de boten. De gondelvaart op het Noord-Hollands Kanaal vindt plaats op zaterdag 15 augustus. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent 24.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op de Alkmaarse Ringweg is de bestuurder van een auto in slaap gevallen. De auto raakte daardoor van de weg. Het ongeluk gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag, ter hoogte van de Martin Luther Kingweg. De bestuurder raakte niet gewond en ook de schade aan de auto valt mee. Wel raakte een verkeersbord beschadigd. De politie deed wel onderzoek naar mogelijk alcohol- of drugsgebruik, maar daar was geen sprake van. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Op maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde. Daarvoor wordt een bypass aangelegd. Het totale project is naar verwachting half december dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op dit drukke verkeerspunt verbeterd worden. Raads- en commissievergaderingen van Dijk en Waard worden mogelijk voortaan alleen nog in het gemeentehuis van Heer Hugo Waard gehouden. Een meerderheid van de gemeenteraad voelt daarvoor. Anders moet €10.000 worden uitgegeven om in de toekomst de vergaderingen te kunnen blijven volgen via internet. De binding in Zuid-Schaanwouden blijft wel in beeld voor informatiebijeenkomsten. Over het voorstel wordt later verder gesproken. De provincie Noord-Holland geeft €5,8 miljoen subsidie aan verkeersveiligheid en doorfietsroutes. Een deel van het geld gaat naar Dijk en Waard en Heiloo. Projecten die daarmee gefinancierd worden zijn verbeterde fietspaden in Heer Hugo Waard en Lange Dijk en een 30 kilometer zone op de zeeweg in Heiloo. De regeling richt zich volgens de provincie op de locaties waar het effect op de verkeersveiligheid het grootst is. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op de Alkmaarse Ringweg is de bestuurder van een auto in slaap gevallen. De auto raakte daardoor van de weg. Het ongeluk gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag, ter hoogte van de Martin Luther Kingweg. De bestuurder raakte niet gewond en ook de schade aan de auto valt mee. Wel raakte een verkeersbord beschadigd. De politie deed wel onderzoek naar mogelijk alcohol- of drugsgebruik, maar daar was geen sprake van. Het bezoekerscentrum van de Schorrelse Duinen moet sluiten. Dat is het voornemen van eigenaar Staatsbosbeheer. Het bezoekerscentrum is populair, maar het maakt geen winst. Staatsbosbeheer wil zich daarnaast meer gaan richten op zijn kerntaken. Ook voor andere bezoekerscentra in Nederland dreigt sluiting. Ondernemers in Schorrel zijn bezorgd over het wegvallen van deze publiekstrekker. Het bezoekerscentrum is nog open tot 1 januari 2027. Alkmaar heeft het maatwerkplan voor de nieuwe wijk Stompetoren West naar de provincie gestuurd. Daarmee komt de gewenste uitbreiding van het dorp Stompetoren weer een stap dichterbij. In het plan is rekening gehouden met het landschap van de Schermer. Er moeten 350 woningen komen in de wijk. Stompetoren is al 20 jaar bezig met het plan voor de uitbreiding. Nieuwe huizen zijn nodig om de voorzieningen in het dorp op peil te houden. Alkmaar blijft erbij dat de opvang van statushouders in een hotel illegaal is. Het COA huisvest gezinnen en kwetsbare personen in Hotel Alkmaar. Volgens de gemeente is dat wonen en dat mag niet in een hotel. De verantwoordelijk wethouder begrijpt dat het COA in een lastig pakket zit, maar benadrukt dat de gemeente Alkmaar zelf de regie hoort te houden over de opvang van statushouders. Handhaving gaat met het COA in gesprek. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Q-music.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben. En daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan 2030. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Op maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde. Daarvoor wordt een bypass aangelegd. Het totale project is naar verwachting half december dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op dit drukke verkeerspunt verbeterd worden. Op de A9 bij Heilo is een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. Dat gebeurde vrijdag rond 10:15. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de personenauto. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Om de hulpdienst en de bergen hun werk te laten doen is één rijstrook van de A9 afgesloten geweest. Het ging om een rijstrook in de richting van Akersloot. De impact op het overige verkeer bleef beperkt. De traditionele gondelvaart in Koedijk beleeft dit jaar een recordeditie. Dat laat de organisatie van het evenement weten. Er zullen dit jaar 17 gondels meedoen en dat zijn er meer dan ooit. Verder bijzonder is dat er 2 jeugdboten uit zullen varen. De komende weken wordt hard gewerkt aan de versiering van de boten. De gondelvaart op het Noord-Hollands Kanaal vindt plaats op zaterdag 15 augustus. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Giel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: We bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9... Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben. En daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan 2030. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Op maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde. Daarvoor wordt een bypass aangelegd. Het totale project is naar verwachting half december dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op dit drukke verkeerspunt verbeterd worden. Raads- en commissievergaderingen van Dijk en Waard worden mogelijk voortaan alleen nog in het gemeentehuis van Heer Hugo Waard gehouden. Een meerderheid van de gemeenteraad voelt daarvoor. Anders moet €10.000 worden uitgegeven om in de toekomst de vergaderingen te kunnen blijven volgen via internet. De binding in Zuid-Schaanwouden blijft wel in beeld voor informatiebijeenkomsten. Over het voorstel wordt later verder gesproken. De provincie Noord-Holland geeft €5,8 miljoen subsidie aan verkeersveiligheid en doorfietsroutes. Een deel van het geld gaat naar Dijk en Waard en Heilo. Projecten die daarmee gefinancierd worden zijn verbeterde fietspaden in Heer Hugo Waard en Lange Dijk en een 30 kilometer zone op de zeeweg in Heilo. De regeling richt zich volgens de provincie op de locaties waar het effect op de verkeersveiligheid het grootst is. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer teruggevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.
4: Radio 80.
1: Het komende uur. De beste hits van de afgelopen 25 jaar.
4: 25 jaar.
1: Dit is Typisch 80.
4: Typisch 80.
1: In volle vaart op de zaterdag.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op de Alkmaarse Ringweg is de bestuurder van een auto in slaap gevallen. De auto raakte daardoor van de weg. Het ongeluk gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag, ter hoogte van de Martin Luther Kingweg. De bestuurder raakte niet gewond en ook de schade aan de auto valt mee. Wel raakte een verkeersbord beschadigd. De politie deed wel onderzoek naar mogelijk alcohol- of drugsgebruik, maar daar was geen sprake van. Het bezoekerscentrum van de Schorrelse Duinen moet sluiten. Dat is het voornemen van eigenaar Staatsbosbeheer. Het bezoekerscentrum is populair, maar het maakt geen winst. Staatsbosbeheer wil zich daarnaast meer gaan richten op zijn kerntaken. Ook voor andere bezoekerscentra in Nederland dreigt sluiting. Ondernemers in Schorrel zijn bezorgd over het wegvallen van deze publiekstrekker. Het bezoekerscentrum is nog open tot 1 januari 2027. Alkmaar heeft het maatwerkplan voor de nieuwe wijk Stompetoren West naar de provincie gestuurd. Daarmee komt de gewenste uitbreiding van het dorp Stompetoren weer een stap dichterbij. In het plan is rekening gehouden met het landschap van de Schermer. Er moeten 350 woningen komen in de wijk. Stompetoren is al 20 jaar bezig met het plan voor de uitbreiding. Nieuwe huizen zijn nodig om de voorzieningen in het dorp op peil te houden. Alkmaar blijft erbij dat de opvang van statushouders in een hotel illegaal is. Het COA huisvest gezinnen en kwetsbare personen in Hotel Alkmaar. Volgens de gemeente is dat wonen en dat mag niet in een hotel. De verantwoordelijk wethouder begrijpt dat het COA in een lastig pakket zit, maar benadrukt dat de gemeente Alkmaar zelf de regie hoort te houden over de opvang van statushouders. Handhaving gaat met het COA in gesprek. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Concert. Live in Concert.

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Giel van der Velde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80. Het komende uur, de beste hit van de afgelopen 25 jaar. 25 jaar. Dit is Typisch 80. Typisch 80. In volle vaart op de zaterdag.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben. En daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan 2030. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Op maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde. Daarvoor wordt een bypass aangelegd. Het totale project is naar verwachting half december dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op dit drukke verkeerspunt verbeterd worden. Op de A9 bij Heilo is een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. Dat gebeurde vrijdag rond 10:15. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de personenauto. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Om de hulpdienst en de bergen hun werk te laten doen is één rijstrook van de A9 afgesloten geweest. Het ging om een rijstrook in de richting van Akersloot. De impact op het overige verkeer bleef beperkt. De traditionele gondelvaart in Koedijk beleeft dit jaar een recordeditie. Dat laat de organisatie van het evenement weten. Er zullen dit jaar 17 gondels meedoen en dat zijn er meer dan ooit. Verder bijzonder is dat er 2 jeugdboten uit zullen varen. De komende weken wordt hard gewerkt aan de versiering van de boten. De gondelvaart op het Noord-Hollands Kanaal vindt plaats op zaterdag 15 augustus. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Meer muziek in het weekend. Zaterdag van 10 tot 12.
5: Van 10 tot 12.
4: Radio 80.
5: Radio 80.
4: Typisch 80.
5: De 2-2-2-hitsbank.
4: 2-hitsbank.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben en daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan 2030. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Op maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde. Daarvoor wordt een bypass aangelegd. Het totale project is naar verwachting half december dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op dit drukke verkeerspunt verbeterd worden. Raads- en commissievergaderingen van Dijk en Waard worden mogelijk voortaan alleen nog in het gemeentehuis van Heer Hugo Waard gehouden. Een meerderheid van de gemeenteraad voelt daarvoor. Anders moet €10.000 worden uitgegeven om in de toekomst de vergaderingen te kunnen blijven volgen via internet. De binding in Zuid-Schaamwouden blijft wel in beeld voor informatiebijeenkomsten. Over het voorstel wordt later verder gesproken. De provincie Noord-Holland geeft 5,8 miljoen euro subsidie aan verkeersveiligheid en doorfietsroutes. Een deel van het geld gaat naar Dijk en Waard en Heilo. Projecten die daarmee gefinancierd worden zijn verbeterde fietspaden in Heer Hugo Waard en Lange Dijk en een 30 kilometer zone op de Zeeweg in Heilo. De regeling richt zich volgens de provincie op de locaties waar het effect op de verkeersveiligheid het grootst is. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen. 5 kilometer en 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook drukte op de A8 Amsterdam-Zaanstad. Voor Zaanstad-Koog 3 kilometer en ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekte. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heilo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers een intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde en daarvoor wordt een bypass aangelegd. Eerder al werden kabels en leidingen verwijderd. Het totale project is naar verwachting half december van dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op het drukke verkeerspunt verbeterd worden. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp, maar ook in de regio. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben en daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan in 2030. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelvaretsveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerhugowaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal 10.000 euro... voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de 10.000 euro kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Stichting Behoud Grote Kerk Alkmaar heeft een vergunning gekregen voor het terugbrengen van de libraille, de bibliotheek in de kerk. De bibliotheek opende in 1594, maar ruim 200 jaar geleden werd de collectie historische en wetenschappelijke boeken verplaatst naar het stadhuis. De stichting heeft inmiddels meerdere financiële bijdragen toegezegd gekregen voor de renovatie en de inrichting. Er komt ook nog een inzamelingscampagne. Het bezoekerscentrum van de Schorrelse Duinen moet sluiten. Dat is het voornemen van eigenaar Staatsbosbeheer. Het bezoekerscentrum is populair, maar het maakt geen winst. Staatsbosbeheer wil zich daarnaast meer gaan richten op de kerntaken. Ook voor andere bezoekerscentra in Nederland dreigt sluiting. Ondernemers in Heerlo zijn bezorgd over het wegvallen van de publiekstrekker. Het bezoekerscentrum is in ieder geval nog open tot 1 januari 2027. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevaartsveen 10 minuten op onthoud door wegwerkzaamheden. De N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakken mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. Het ANWB-fonds geeft Stichting SDG Rijgersdaal €10.000 voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de €10.000 kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Op de A9 bij Heilo is afgelopen vrijdag een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de auto. Er raakte bij het ongeval niemand gewond. Om de hulpdiensten en de berger hun werk te kunnen laten doen, werd 1 rijstrook van de snelweg afgesloten. Het ging om de rijstrook in de richting van Akersloot. De impact daarvan op het overige verkeer bleef beperkt. Alkmaar heeft het maatwerkplan voor de nieuwe wijk Stompetoren West naar de provincie verstuurd. Daarmee komt de gewenste uitbreiding van het dorp Stompetoren weer een stap dichterbij. In het plan is rekening gehouden met het landschap van de Schermer. Er moeten 350 woningen komen in de wijk. Stompetoren is al 20 jaar bezig met het plan voor uitbreiding. Nieuwe huizen zijn nodig om de voorzieningen in het dorp op peil te kunnen houden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer: in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat een file op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakken mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heilo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers hun intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde en daarvoor wordt een bypass aangelegd. Eerder al werden kabels en leidingen verwijderd. Het totale project is naar verwachting half december van dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op het drukke verkeerspunt verbeterd worden. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp, maar ook in de regio. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben en daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan in 2030. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de N201 Hilversum richting Uithoren voor Loenersloot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerhugowaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal 10.000 euro voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de 10.000 euro kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Stichting Behoud Grote Kerk Alkmaar heeft een vergunning gekregen voor het terugbrengen van de libraille, de bibliotheek in de kerk. De bibliotheek opende in 1594, maar ruim 200 jaar geleden werd de collectie historische en wetenschappelijke boeken verplaatst naar het stadhuis. De stichting heeft inmiddels meerdere financiële bijdragen toegezegd gekregen voor de renovatie en de inrichting. Er komt ook nog een inzamelingscampagne. Het bezoekerscentrum van de Schorrelse Duinen moet sluiten. Dat is het voornemen van eigenaar Staatsbosbeheer. Het bezoekerscentrum is populair, maar het maakt geen winst. Staatsbosbeheer wil zich daarnaast meer gaan richten op de kerntaken. Ook voor andere bezoekerscentra in Nederland dreigt sluiting. Ondernemers in Heerlo zijn bezorgd over het wegvallen van de publiekstrekker. Het bezoekerscentrum is in ieder geval nog open tot 1 januari 2027. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakken mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. Het ANWB-fonds geeft Stichting SDG Rijgersdaal 10.000 euro voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de 10.000 euro kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Op de A9 bij Heilo is afgelopen vrijdag een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de auto. Er raakte bij het ongeval niemand gewond. Om de hulpdiensten en de berger hun werk te kunnen laten doen, werd 1 rijstrook van de snelweg afgesloten. Het ging om de rijstrook in de richting van Akersloot. De impact daarvan op het overige verkeer bleef beperkt. Alkmaar heeft het maatwerkplan voor de nieuwe wijk Stompetoren West naar de provincie verstuurd. Daarmee komt de gewenste uitbreiding van het dorp Stompetoren weer een stap dichterbij. In het plan is rekening gehouden met het landschap van de Schermer. Er moeten 350 woningen komen in de wijk. Stompetoren is al 20 jaar bezig met het plan voor uitbreiding. Nieuwe huizen zijn nodig om de voorzieningen in het dorp op peil te kunnen houden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

ain't no country club either.

0: www.bbt.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakken mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heilo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers hun intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde en daarvoor wordt een bypass aangelegd. Eerder al werden kabels en leidingen verwijderd. Het totale project is naar verwachting half december van dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op het drukke verkeerspunt verbeterd worden. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp, maar ook in de regio. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben en daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan in 2030. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is ook voor jou.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerengewaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal €10.000... voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de €10.000 kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Stichting Behoud Grote Kerk Alkmaar heeft een vergunning gekregen voor het terugbrengen van de libraaien, de bibliotheek in de kerk. De bibliotheek opende in 1594, maar ruim 200 jaar geleden werd de collectie historische en wetenschappelijke boeken verplaatst naar het stadhuis. De stichting heeft inmiddels meerdere financiële bijdragen toegezegd gekregen voor de renovatie en de inrichting. Er komt ook nog een inzamelingscampagne. Het bezoekerscentrum van de Schorrelse Duinen moet sluiten. Dat is het voornemen van eigenaar Staatsbosbeheer. Het bezoekerscentrum is populair, maar het maakt geen winst. Staatsbosbeheer wil zich daarnaast meer gaan richten op de kerntaken. Ook voor andere bezoekerscentra in Nederland dreigt sluiting. Ondernemers in Heerlo zijn bezorgd over het wegvallen van de publiekstrekker. Het bezoekerscentrum is in ieder geval nog open tot 1 januari 2027. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakken mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal 10.000 euro voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de 10.000 euro kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Op de A9 bij Heilo is afgelopen vrijdag een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de auto. Er raakte bij het ongeval niemand gewond. Om de hulpdiensten en de berger hun werk te kunnen laten doen, werd 1 rijstrook van de snelweg afgesloten. Het ging om de rijstrook in de richting van Akersloot. De impact daarvan op het overige verkeer bleef beperkt. Alkmaar heeft het maatwerkplan voor de nieuwe wijk Stompetoren West naar de provincie verstuurd. Daarmee komt de gewenste uitbreiding van het dorp Stompetoren weer een stap dichterbij. In het plan is rekening gehouden met het landschap van de Schermer. Er moeten 350 woningen komen in de wijk. Stompetoren is al 20 jaar bezig met het plan voor uitbreiding. Nieuwe huizen zijn nodig om de voorzieningen in het dorp op peil te kunnen houden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. En op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heilo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers hun intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde en daarvoor wordt een bypass aangelegd. Eerder al werden kabels en leidingen verwijderd. Het totale project is naar verwachting half december van dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op het drukke verkeerspunt verbeterd worden. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp, maar ook in de regio. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben en daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan in 2030. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte de activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid en ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerengewaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal 10.000 euro... voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de 10.000 euro kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Stichting Behoud Grote Kerk Alkmaar heeft een vergunning gekregen voor het terugbrengen van de libraaien, de bibliotheek in de kerk. De bibliotheek opende in 1594, maar ruim 200 jaar geleden werd de collectie historische en wetenschappelijke boeken verplaatst naar het stadhuis. De stichting heeft inmiddels meerdere financiële bijdragen toegezegd gekregen voor de renovatie en de inrichting. Er komt ook nog een inzamelingscampagne. Het bezoekerscentrum van de Schorrelse Duinen moet sluiten. Dat is het voornemen van eigenaar Staatsbosbeheer. Het bezoekerscentrum is populair, maar het maakt geen winst. Staatsbosbeheer wil zich daarnaast meer gaan richten op de kerntaken. Ook voor andere bezoekerscentra in Nederland dreigt sluiting. Ondernemers in Heerlo zijn bezorgd over het wegvallen van de publiekstrekker. Het bezoekerscentrum is in ieder geval nog open tot 1 januari 2027. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: that it? Mm. Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakken mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal €10.000 voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de €10.000 kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Op de A9 bij Heilo is afgelopen vrijdag een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de auto. Er raakte bij het ongeval niemand gewond. Om de hulpdiensten en de berger hun werk te kunnen laten doen, werd 1 rijstrook van de snelweg afgesloten. Het ging om de rijstrook in de richting van Akersloot. De impact daarvan op het overige verkeer bleef beperkt. Alkmaar heeft het maatwerkplan voor de nieuwe wijk Stompetoren West naar de provincie verstuurd. Daarmee komt de gewenste uitbreiding van het dorp Stompetoren weer een stap dichterbij. In het plan is rekening gehouden met het landschap van de Schermer. Er moeten 350 woningen komen in de wijk. Stompetoren is al 20 jaar bezig met het plan voor uitbreiding. Nieuwe huizen zijn nodig om de voorzieningen in het dorp op peil te kunnen houden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. Ik was helemaal in shock, vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heilo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers een intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde en daarvoor wordt een bypass aangelegd. Eerder al werden kabels en leidingen verwijderd. Het totale project is naar verwachting half december van dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op het drukke verkeerspunt verbeterd worden. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp, maar ook in de regio. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben en daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan in 2030. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Tjen Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.